0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. Het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
5: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
4: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen.

0: Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Mocht je hetzelfde weer, vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden. Vivi, Music Matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Really. Music.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak.

0: Music matters.
1: Take back the city for yourself tonight.

0: voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goeiemorgen. Busmaatschappij Het Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Krijgt journalist Tim Leskroaat.
6: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
5: Ros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
7: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
5: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
7: Music Matters.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Billy Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust, tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Het Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
3: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
2: Ros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
4: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
2: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6. Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
1: Music matters. Non-stop. De grootste rockklassieker.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Music Matters. Daily Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen, tot zelfs meer dan 800 euro. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
5: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
4: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het

0: zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten wil de regering niet. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
1: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
0: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent, maar bijna de helft zou dat wel willen. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden. Music matters.
2: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: jaar was vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platte. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wou wachten op de solde.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Music matters. The Daily Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
4: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten in deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
3: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
5: Maar vooral welke voordelen het beste aansluit bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
3: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maximaal tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maximaal tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer.

0: Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden. Music matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Maar mijn kusfiets is helemaal op de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be. Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visje.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kiran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
5: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Het vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien, na lezing van het vonnis, of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
4: In totaal moet Stad Gent ruim 265.000 euro aan schadevergoedingen betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
6: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
4: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af. Dieseltanken wordt weer een beetje duurder. Morgen komt er net geen 2 cent per liter bij. Je betaalt aan de pomp dan tot maximaal 1,92 euro per liter. Opvallend, want sinds het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten daalden de energieprijzen net. Het is zonnig en er staat weinig wind, maximaal tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maximaal tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro.
3: Hey,
2: Lotto.
3: Let's go!
2: Omdat het kan.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
4: 4.000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Music Matters. Yeah. Willy Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.

0: Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
1: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
0: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
2: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Maar we weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
0: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden. Music
3: matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Music Matters. Willy.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Music matters. Really classics.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.be.

0: maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1100 schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
1: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Maar we weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
0: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden. Music matters.
2: Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuiskomen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
7: Kessie,

0: onder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto
3: 5. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
4: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspeech.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
7: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hoe dat?
7: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
8: Ja. Lemmes.
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is ze.
10: De Vos Lemmes.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
13: Nou wat?
11: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
13: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voilà, dat was de Brabantson, een tijd voor de match nu. En goal, 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus, info op proximus.be. Proximus, think possible.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord nog verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter, elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
5: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
15: Ja!
14: Carrefour.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Kink.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Luna Hendricks stopt met kunst schaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
5: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
4: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Weerman David de Heenau.
6: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
4: En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Music Matters. Willy.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan 1 miljoen euro boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelbergs.
11: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
10: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
12: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het

0: zondag 30 graden. Vivi, Music Matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Vivi Classics.

Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
5: Music Matters. Daily Classics.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboeren uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
4: Het Assisenproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
6: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
4: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer.

0: Rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van 10.000 euro. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm. Minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden. Music matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Lily Classics.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viske.
1: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja!
0: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.

tell the

0: hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro.
6: Hey,
5: Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
8: Music matters. The Daily Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
4: Dat houdt in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
3: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
3: Het Assisenproces start in september. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Doe, doe, doe.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
2: Auto 5.
3: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Mm.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
7: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren en ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
6: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
8: We houden in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte

0: beschadigd raken door de hitte. De Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden. Music
1: matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: was vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Excuse me.
2: Ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Code Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1. Kruidvat.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters. Sportarts Tom Tuelings.
6: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren en ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Ja. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
5: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals vuurfakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart, gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Music Matters. Music Matters. Music Matters. Lily Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
1: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel. Je hoort van Aken.
4: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 PM. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden twee keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daarom proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen. Om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag. Nadat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm, tot 30 graden dan.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.